0: lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Het

0: is Helmond.
1: Don't give me that.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
4: Wij zijn Art
2: en Ellie
4: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussi moest zijn.
1: Amoussi moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moes Zijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische Boekenplank.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel. Achter de knoppen Harry van de Boogaard. Indische Boeken. En wanneer ben je Indisch? Dat ben je als je voorvader uit het Westen komt en je voormoeder uit Indonesië. En die vermengeling kan eeuwen geleden plaats hebben gehad, maar je dus altijd nog in je nazaten terug kunnen zien en je bent dus Indisch. Afgelopen dinsdag 28 april was de Indo-rockband The Crazy Rockers artiest van de maand. Niet alleen deze band, maar te beginnen bij Andy Tillman hebben de vroege Indo-rockbands een stempel gedrukt op de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. In het boek 40 jaar Crazy Rockers zegt Jan Akkerman: zij waren hun tijd veel te ver vooruit. Ik kan zoveel namen noemen, zegt Jan Akkerman. De Fire Devils, Oscar Rexhäuser. Die jongens hebben zo'n mooi basgeluid. Ze gebruikten een versterker, speelden al op een Gibson. Lang voor Jimi Hendrix bespeelde Andy Tillman de gitaar al met zijn tanden. Kortom, ze waren hun tijd veel te ver vooruit en hadden niet half in de gaten wat ze konden en wat ze deden. Dat ging op zo'n natuurlijke, ja bijna organische wijze. Zij speelden de authentieke vorm van rock'n'roll, waar ze op een welhaast laconieke manier aan begonnen waren en er net zo laconiek mee zijn gestopt. Het interview gaat nog een stukje verder van Jan Akkerman. En ik heb voor dit boek ook Cas Lux geïnterviewd van Brainbox. En hij zegt, ik had een voorliefde voor hun muziek. Hij is wel ietsje jonger qua leeftijd. En dat telt toen dan, als je 5 jaar jonger bent. Maar hij zegt ook dat hij ook beïnvloed is door hun muziek. Dus ook nog veel muziek van The Crazy Rockers. En ik begin met een heel oudje. By the Light of the Silvery Moon.

Ja, dat is heel iets anders, hè? Want dat zong Doris Day, heel lieflijk, met Gordon McRae. Wie kent ze nog? Maar we zijn in het programma Indische Boeken. En ik heb het nu over de Crazy Rockers, over Indo-rock en wat de uitwassen of wat er allemaal uit voort is gekomen. Er waren vechtpartijen, begin eind 50er jaren en begin 60er jaren. Nederland was al niet zo blij met de komst van zo'n 350.000 migranten uit voormalig Nederlands-Indië. En dan had je vooral in het Haagse, maar ook op sommige andere plekken in Nederland, maar vooral in het Haagse, die vechtpartijen. De ouderen passen zich geruisloos aan. De jeugd vocht zich soms letterlijk een plek om erkenning, met name in Den Haag, tussen 1950 en 1965 een beetje ruim genomen. En daar had je de beruchte jeugdbendes, de Kikkers, dat waren Nederlandse jongens, en de Plu, de Indo's en de Molukkers. En het ging er heftig aan toe. Woody Brunnings van de Crazy Rockers, die zei, dan werd hij opgetrommeld en neem je fietsketting mee. En Woody zei dan, ach, alweer met de fietskettingen. Nou, ik krijg er een rilling van. Maar goed, we spreken misschien over 1959 of 1960. Maar die Kikkers en die Plu, die moesten regelmatig politie bij te pas komen. En die hadden natuurlijk genoeg van. En ze moesten het goed maken. En er is zo'n blaadje uitgekomen. En er staat, vechtpartij op de lange poten in Den Haag. Nozemgroepen botsen. Twee jongens gewond. In de lange poten hebben zaterdagmiddag twee groepen van een 20-tal nozems elkaar bont en blauw geslagen. Twee 18-jarige kantoorbediendes werden na afloop

Franse meisjes, de jongens met die vetkuiven. Ze hadden allemaal wel een mooie stem, maar een van hen, een van de Crazy Rockers, Eddie Châtelain, heeft een hele warme stem. En hij zong ook repertoire van Eddie Cochran. Hier is hij met Personality, Eddie and the Crazy Jets.

Ja, Eddie Chatelain met zijn Eddie and the Crazy Jets. Die kikkers en die plu, ja, daar stond een stukje, of er werd ook op de radio en in de kranten. De kikkers en de plu, dat berucht waren de Haagse jeugdbendes, de plu en de kikkers. In de jaren 60 stonden ze geregeld tegenover elkaar. De plu bestond uit een groep Indische Hagenaars en de kikkers waren blanke Hollandse scholieren. De plu begon rond 1960 als een vriendengroep die samenkwam bij Automatiek de Gouden Paraplu op de hoek van de Gouden Regenstraat en de Laan van Meerdervoort. Bij de plu's ging het om vetkuiven, muziek en poegs. Kent u ze nog? Poeg. De leden luisterden samen naar Indo-rock in spijkerbroek en vliegeniersjacks. De plu's telden veel Indische jongens, maar niet uitsluitend, want wanneer het nodig was, kregen ze versterking van koentjes uit Leiden. De kikkers kwamen vanaf 1963 bij elkaar en vormden een verzameling van meerdere bendes uit de Vogelwijk en Vruchtenbuurt in Den Haag. De leden

Leden kwamen van de HBS of het gymnasium en vonden elkaar in de beatmuziek van de Beatles en de Rolling Stones. Maar uiteindelijk hebben ze vrede moeten sluiten. En dat was, een beetje met een zuur gezicht werd dan die vrede gesloten. Maar of het echt vrede was, wie zal het zeggen? Goed, dat was een beetje een uitwas van de Haagse jeugd toen in Den Haag en omstreken. Ik had het in de dinsdag over de Crazy Rockers. Samen als band. Er is altijd natuurlijk een zanger bij. Maar Woody Brunnings, werd de frontman, maar ook echt wel de zanger. En hij ging zich ook toeleggen op ander repertoire. En hier is hij met Look at Us.

Maar dat is een hele andere Woody Brunnings van de Crazy Rockers. De jaren, eind jaren 50, 60, dus de hele indie-rock scene heeft natuurlijk heel wat in beweging gezet. De muzikanten zoals bijvoorbeeld Jan Akkerman en Cas Lux, die, en meerdere, die zeiden, ja, we zijn door hun beïnvloed. Dat is gewoon waar. Boy Brostowski was ook een beetje jonger. En die werd dan gestuurd om te kijken als bijvoorbeeld Tielmans ergens optraden. En kijk hoe hij die of die greep doet. Ik moet wel lachen. Goed, er komt een boek uit door Ton van Steen en Bert Bossing in 2002. Het Liverpool van Nederland. En dat is een boek over het ontstaan van de Nederbeat in het Nederland van de jaren 60. Daar past dus ook weer deze indie-rock scene bij. Het boek is geschreven door Ton van Steen van de Stichting Popmuseum en door Bert Bossink van Sound of the 60s. In het boek wordt de opkomst beschreven van de populairste Nederlandse muziekgroeperingen van die tijd. Ja, het is wel lang geleden, maar kent u ze misschien? The Jumping Jewels, Golden Earring, The Motions, Q65, T-Set, The Shoes, Shocking Blue en Earth and Fire. En verder bevat het boek natuurlijk allerlei anekdotes, discografieën, enzovoort, enzovoort. In een recensie staat, er wordt diep gegraven in verre verledens, tot aan de 14-jarige René Nodelijk van later René en the Alligators, die al in 1956 met wat vriendjes uit Indonesië op het strand van Scheveningen liedjes ten gehoor bracht. En de naam van deze allereerste indie-rockgroep, dat waren The Beach Boys, toen al. Dus het boek, dat is een aardig boek hoor. Iets groter dan een A5 formaat. Het is niet zo dik, maar staat ook vol met illustratiemateriaal onder andere. En telt zo'n 60 pagina's. Het Liverpool van Nederland. Muziek dan? Harry Berg. Ja, Harry Berg. Gitarist, een van de gitaristen van de Crazy Rockers. Een beetje stil, teruggetrokken. Hij kon heel mooi spelen. Zei altijd, ik ga niet terug naar Indonesië. Hij is wel een keer terug geweest met de band in 2004... op uitnodiging van de ambassade en van het Erasmushuis in Jakarta. En Woody zei, je bent zo'n goede gitarist, maak toch ook een keer een eigen cd. Dat heeft Harry Berg gelukkig gedaan. En dit is een eigen compositie, terugkijkend in het Engels, Looking Back.

Ja, dit is een opname uit het begin van de 21ste eeuw. 2004 of 2005, meen ik. Een hele andere Hardy Berg. Ouder natuurlijk, gerijpter. En er zit ook wel melancholie in. En hij heeft dit gecomponeerd nadat hij Indonesië had bezocht. In Den Haag had je een muziekwinkel. En daar maakten al die Indo-rockers mij op attent. Dat was de muziekwinkel van Nico Servaas. Nico Servaas speelde een centrale rol in de levens van veel muzikanten. Altijd gekleed in een grijsblauwe stofjas, brilcrim in het haar, niet muzikaal, maar hij heeft wel altijd de juiste apparatuur voor elke muzikant, beginnend of gelouterd. Ze verlekkeren zich aan de glimmende spullen, houden van eenzelfde gitaar even vasthouden waarop Jimi Hendrix gespeeld heeft, en kopen een te dure versterker op afbetaling, dat kan daar, en ontmoeten collega-muzikanten. Wie niet bij Servaas kwam, hoorde er niet bij. En Leo Blokhuis, die kent u wel van de televisie, die schreef een boek daarover, dat verscheen al in 2012, Haags speelkwartier, scènes uit de muziekwinkel. En dan vertelt Leo daarin over de bloeiperiode van de beat en rock in Den Haag en de hand van muziekwinkel van Nico Servaas en alle klanten die daar kwamen. En inderdaad, je kon bij hem op afbetaling kopen. En het ging altijd goed. Dat is natuurlijk ook wel zo, je gasten vertrouwen en je kreeg ook vertrouwen. Het was een bloeiende muziekscene in die tijd. En toen ik de Crazy Rockers interviewde, zeiden ze ook, je moet ook, als het kan, naar Servaas gaan, als dat nog bestaat. We gaan een beetje weg van de Crazy Rockers met dit nummer. Het zijn alle broers, allemaal muzikanten. Doop zijn ze, heten ze van achternaam, en ze noemen zich de Doop Brothers. En zij zingen een Molukkes liedje. Beta berlayar jauh, ik vaar ver weg.

Dat was even weg van de Crazy Rockers, maar ik ben weer terug. Ik heb het boek in mijn handen dat ik geschreven heb toen zij 40 jaar samen waren. En ik heb het ook genoemd 40 jaar Crazy Rockers, Homo Ludens. Ik heb heel veel steun gehad van Woody Brunnings en die heeft daar ook in stukjes meegeschreven. Heel veel illustratiemateriaal, ook van Leon Donnaars, over wie ik vertelde in het programma Surabaya Calling, die werkelijk alles, je zegt het niet gewoon, maar in dit geval wel knipseltjes en wat ook had van die hele Indo-rock zien, de Indische en muziek en Molukse muzikanten zien van toen en altijd. Voor dit boek heb ik alle bandleden van de Crazy Rockers geïnterviewd en die bestonden toen uit Harry Berg, Boy Brastowski, Pim Veeren, Woody Brunnings, Eddie Chatelain en Harry James de Vries. Harry James de Vries, dat was een broertje van Dolph de Vries en die speelde weer bij de Hot Jumpers. Ja, dat waren allemaal familie. En Harry James, op een gegeven moment, toen gingen de Crazy Rockers een beetje op hun routine spelen, maar ook stonden ze ook wel eens op het toneel en hadden een, nou ja, krap een slokje te veel, zeg ik voorzichtig. En hij zei, dat kan niet. Ik was trots op jullie. Jullie waren mijn voorbeelden. Nou, zeiden zij, kom dan maar in de band. En Harry James kwam bij de band. Het tragische is, hij was de eerste die is overleden. Vrij jong nog. In dit boek staan, behalve veel foto's, ik heb met heel veel moeite gedaan, heel veel steun ook gekregen en heb de afbeeldingen van de discografie van de Crazy Rockers erin. Ik heb natuurlijk een naslagwerk. En naar aanleiding van hun interviews kreeg ik een beeld dat het, oh geweldig, ze staan op het toneel, prachtige pakken, haren mooi gekamd en noem maar op. Hè? En dan komen ze thuis en dan is het kerstmis en dan hebben ze een zielig boompje en verder was er niks. Eerst dit nummer en dan ga ik een gedicht voorlezen. En dat zegt eigenlijk alles over een leven van een rocker. Maar hier eerst Crazy Rockers met Family Tree.

Ja, u luistert naar het programma Indische Boeken, waarin ik het vooral heb over muziek beïnvloed en gespeeld of beïnvloed door de Indische en Molukse muzikanten. En u luisterde zo net naar de Crazy Rockers, aan wie ik een special wijde afgelopen dinsdag. In 2005 verscheen het boek De Indische Zomer in Den Haag, met als subtitel Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad. Interessant, ook voor jongeren, want dan lees je, dit is 20 jaar geleden verschenen, en dat, zij gaan al dan alweer een stuk terug. Dus je kijkt terug in de tijd, wat speelde er allemaal? Niet alleen in de muziek, ook in de mode, in de literatuur. Er was bijvoorbeeld een tehuis voor Indische bedienden. Sommige mensen namen hun bedienden mee. En dan woonden die ergens. En dat was dan een soort tehuis. Je had ook een tehuis voor Indische zeebaboes. Dat waren baboes die met een reis meevoeren. Haar reis werd dan betaald. En zij zorgde dan voor de kinderen. En zodat meneer en mevrouw een beetje ontspannen de reis konden beleven. En dan ging ze naar zo'n huis voor zeebaboes en wachtte daar tot iemand haar inhuurde, haar reis betaalde, voor een reis terug naar Indonesië. En dat deed ze, ja, zolang als zij kon en wilde. Dat staat er in dit boek. Nou, en nog veel meer. Het is best een dik boek, hoor, met ruim 300 pagina's. Uitgegeven door het KITLV in 2005. De Indische Zomer in Den Haag, met als subtitel Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad. Ik heb er in de loop van de jaren veel informatie uitgehaald, want al die hoofdstukken, daar kun je kijken, kan ik er iets van gebruiken? En dat heb ik dus ook gedaan. George de Vretes dan, en zijn minstrels, met Pulau Ambon.

Luisteraars, Indische muzikanten in Nederland. Want natuurlijk waren er Indische muzikanten all over Nederland. En ook in Brabant. Want niet alles speelde zich af in het westen van Nederland. In Brabant wonen er veel Indische artiesten. Wat dacht u van Jack Jersey, wel overleden, maar hij woonde in Roosendaal. Dan Andres, Rosie Pereira, Ernst Jans, de Tielman Brothers, die hebben in Breda gewoond. Sandra Remer in Sint-Jules-Gastel. De Rockin' Teens, ken je ze, Harry? De Rockin' Teens, Harry kent ze, ik niet. De Cooks en de GMC's. Muzikanten speelden heel regelmatig op de Indische dansavonden die georganiseerd werden toen en nu bijna niet meer door heel Nederland. Vooral tussen zeg maar 1970 en 2000 heel populair en altijd volgens hetzelfde concept. Zaaltje huren, band huren, hapjes, de mensen kwamen wel. En mijn vraag is aan u, wie kan mij hier meer over vertellen? Heeft u foto's of affiches uit die tijd? De Indische bands speelden muziek uit Amerika en gooien er dan een eigen ritmesaus overheen. Ja. En hun inspiratiebron was voornamelijk Amerika en dan Engeland, dus Engelstalig. En een van die inspiratiebronnen was, al is hij misschien voor u minder bekend, maar toen was hij heel bekend, namelijk Gene Vincent. I'm a Lonesome Fugitive, Gene Vincent.

Ja, want je had natuurlijk ook bij de indie-rockers, zoals Eddie Chatelain, een mooie warme stem, maar dat deed Gene Vincent ook. In 2017 verscheen het boek Helden van Toen. De Tillman Brothers en de Nederlandse rock'n'roll 1957-1967, geschreven door Harm Peter Smilde. Het is een iets groter A5-formaat en het bevat veel beeldmateriaal en heel veel tekst, namelijk zo'n 380 pagina's. Harm Peter Smilde, de uitgeverij was SWP, uitgeverij BV. Er staat onder andere bijvoorbeeld een recensie, een biografie over de ongekroonde pioniers van de Nederlandse popmuziek. En dat waren ze, namelijk deze broers, Reggie, Ponton, Andy en Lulu Tielman. De ongekroonde pioniers van de Nederlandse pop- en rockmuziek. In de jaren 50 van de vorige eeuw komen zij met hun versie van de revolutionaire rock'n'roll van Indonesië naar Nederland. Ja, en ze hebben overal lak aan en stappen gewoon met hun gitaar en 3 akkoorden het podium op. Voor de lol, voor het geld en voor de meisjes. En hier moet ik even iets zeggen. Toen de Tillman Brothers naar Nederland kwamen, speelden ze echt wel meer dan 3 akkoorden, hoor. Want die traden in Indonesië al op als groep. En traden onder andere op voor president Sukarno. Dan speel je echt wel meer dan 3 akkoorden. Dat even terzijde. Helden van Toen neemt je mee in hun verhaal, naar hun tijd. Naar een Nederland dat maatschappelijk en cultureel op de helling staat. Ook naar de rauwe randen van de rock'n'roll clubs in Duitsland, waar de Tillman Brothers met heel, heel veel succes optreden. En naar die helden van toen die een ereplaats verdienen in onze muziekgeschiedenis van nu. En gelukkig maar, hierbij heeft hij ook heel veel gesprekken gehad met weer Woody Brunnings, die heel veel adviezen gaf en ook dingen rechtzette. Maar dat van die 3 akkoorden heeft Woody over het hoofd gezien. Sorry Woody, maar dat klopt niet, want ze taarden toen al op de Eastern iets. In ieder geval, het waren al echte muzikanten. En ze zongen niet alleen rock'n'roll. Soms moesten ze ook even rustiger nummers spelen. En dit was er één van. Johnny Mathis, The 12th of Never.

Tot slot een gedicht, luisteraars, over Indorocker. Hij werd te snel te groot, kreeg van alles te veel. Roem en geld, aandacht en liefde en schijnliefde. De ster op de bühne met de brede lach, het snelle voetenwerk, het glitterpak. Wie wist van zijn eenzaamheid, onzekerheid en stille angsten? Op vakantie bij moeder is hij even zichzelf, de lieve jongen die zij alleen kent. Voor hem had ze op alles bespaard. Nu kreeg ze het met handen vol terug. Voor jou, ma, hoeft toch niet jong, zo duur? Hij vertelt haar over zijn belevenissen, mondjesmaat. Bruin, met zwarte haren, erg lacoudair, ma. Oh ja. The show must go on. En in zijn showpak is hij Sibrani, Sijago, Chapchan Paul. Is hij zo. In alweer een ander hotelbed, na een maaltijd van brood met sardien, denkt hij na 8 uur spelen, gelukkig, ik heb ma weer gezien. De Crazy Rockers dan. Buenas era.

0: aan het eind van het programma. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt Harry, de techniek en ook voor de muziek een deel. Heel graag tot de volgende week. Dag.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Dit is Helmond Klassiek.
2: Klassiek.
3: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Presentatie
1: Arthur IJzendoorn, techniek Harry van der Bogaert. Beste luisteraars, fijn dat u vandaag weer heeft afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. Met vandaag weer een uur filmmuziek, elke eerste zondag van de maand. Vandaag een uitzending geheel gewijd aan ridders, kastelen en een tikkeltje magie. Een aanleiding voor deze uitzending was de Nationale Kastelendag op 25 mei jongsleden. En zoals u misschien wel of niet weet, Helmond heeft een prachtig kasteel en ik wil u eens uitnodigen om tot dit eens te komen bezoeken. En wie weet treffen we elkaar, want ik geef ook rondleidingen in het kasteel, net als onze collega Ger. We gaan deze uitzending beginnen met filmmuziek uit de film El Cid. Een film uit 1961 met muziek van Miklós Rózsa. Miklós Rózsa werd geboren in 1907 in Hongarije en stierf in Hollywood in 1995. Miklós Rózsa is vooral bekend om zijn bijna 100 soundtracks, maar ook van zijn trouw aan zijn concertmuziek, wat hij zelf zijn dubbelleven noemde. De film El Cid gaat over de Spaanse edelman Rodrigo Díaz de Bivar, oftewel El Cid. En die doet er alles aan om de macht te krijgen na de dood van koning Ferdinand. Daarnaast heeft hij zich tot doel gesteld om Spanje te bevrijden van de Moren, die hij dan ook tot Valencia weet terug te drijven. Hoofdrollen in deze film waren weggelegd voor Charlton Heston en Sophia Loren. En we gaan luisteren naar de ouverture uit de film El Cid.

U hoorde de overture uit de film El Cid, uitgevoerd door Nick Rain en de City of Prague Philharmonic Orchestra en Chorus. Robin Hood, wie kent de naam niet? De man die stal van de rijken en gaf aan de armen. Robin Hood is vele malen verfilmd. Televisieseries, bioscoopfilms en ook animatiefilms. Ik ga een paar voorbeelden van deze films aan u laten horen. Het eerst is de film uit 1938, de eerste verfilming, The Adventures of Robin Hood. Met muziek van de legendarische Erich Wolfgang Gongold. Gongold werd geboren in Tsjechië in 1897 en overleed in Amerika in 1957. Het was een Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst. Hij genoot vooral aanzien in Hollywood als filmcomponist. En onder zijn orkestrale werk en opera's bevinden zich enkele grootse werken. Gustav Mahler noemde hem de nieuwe Mozart en een genie. En Rudolf Mengelenberg beschreef hem in een programma van het seizoen 1919-1920 van het Concertgebouw Amsterdam als een uit de hemel gevallen muzikus. En de film nu. Robin Hood is een legendarische Engelse volksheld. Bekend als een meesterlijk boogschutter die in Sherwood Forest woont. Hij steelt van de rijken en geeft aan de armen, terwijl hij samen met zijn trouwe volgelingen strijdt tegen de corrupte sheriff van Nottingham en de onrechtvaardige prins.

U hoort het main title, uitgevoerd door William Stromberg en de Moscow Symphony Orchestra. En ik vergat nog te zeggen dat de hoofdrollen waren weggelegd voor Errol Flynn en Oliver de Havilland. Prachtig in kleur gefilmd. De tweede film die te maken heeft met Robin Hood is een hele andere. Dat is de film Robin en Marian uit 1976 onder regie van Richard Lester. De muziek in deze film werd geschreven door John Barry. John Barry werd geboren in York in 1933 en overleed in Amerika in 2011. Een Britse componist van voornamelijk filmmuziek. Vooral bekend door de muziek die hij voor 11 James Bond films componeerde. In totaal heeft hij 7 Oscar nominaties op zijn naam staan en hij heeft er 5 van mogen verzilveren. Niet slecht. Op 21 oktober 2010 werd hem de Live Time Achievement Award toegekend door de World Soundtrack Academy tijdens het filmfestival van Gent. En nu dan het verhaal van Robin en Marian. Het verhaal is een voortzetting van de oorspronkelijke gebeurtenissen van de Robin Hood legende. Het is 20 jaar na de heldendaden van Robin Hood tegen Prins John en de Sheriff van Nottingham. En sindsdien heeft Robin, een rol van Sir Sean Connery, al zijn tijd buiten Engeland doorgebracht, waar hij als rechterhand van Richard Leeuwenhart vocht tijdens de kruistochten en in Frankrijk. En zijn enige band met zijn vorig leven in Sherwood Forest is zijn trouwe metgezel, Little John. Richard Leeuwenhart is echter inmiddels dood en een oorlogsmoe middelbare Robin besluit terug te keren naar Engeland. En zijn eerste prioriteit is zijn relatie met Maid Marian, een rol van Audrey Hepburn, nieuw leven inblazen. Als hij echter een vredig leven verwachtte, dan rekent hij niet op de intriges van de Sheriff van Nottingham en Koning John. Absoluut de moeite waard om deze film nog eens terug te gaan kijken. Zeker met 2 van deze sterren in de hoofdrol. We gaan luisteren naar 2 thema's uit de film. We gaan luisteren naar de uitvoering. Even kijken dat ik hem goed heb staan. The Ride to Sherwood. En we gaan luisteren naar het tweede lofthema uit de film. We gaan luisteren naar John Barry en de Hollywood Studio Orchestra.

U hoorde muziek uit de film Robin and Marian, uitgevoerd door Hollywood Studio Orchestra onder leiding van John Barry. Een andere legendarische held uit de middeleeuwen die we allemaal kennen is Ivanhoe. We kennen natuurlijk de rol van Roger Moore uit de televisieserie. Maar al eerder werd Ivanhoe verfilmd in 1952 onder de regie van Richard Thorpe. En de muziek, ook hiervan, was weer van Miklos Roja. Dat was wel de koning van de spektakelfilms in de jaren 50. De Saksische ridder Ivanhoe keert terug naar een kruistocht en stelt zich vervolgens tot doel om de koning van Engeland, Richard Leeuwenhart, te bevrijden. En hij moet hiervoor de confrontatie aangaan met meerdere personen. Hoofdrollen in de film waren voor Robert Taylor en Elizabeth Taylor. We gaan luisteren naar de prelude uit de film en het thema voor Lady Rowena, geschreven op het lijf van Elizabeth Taylor.

U hoorde muziek uit de film Ivanhoe, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Roja. Dan nu een hele andere film. Een film uit 1971, The Last Valley, onder regie van James Clavell. En dit verhaal intrigeerde mij wel. Het gaat over de 30-jarige oorlog in Duitsland. Tussen 1618 en 1848. Een religieuze oorlog tussen protestanten en katholieken, waardoor Duitsland destijds in een slagveld veranderde. En het verhaal gaat over een leraar Vogel, een rol van Omar Sharif. Die komt ook tot Duitsland en ziet niets dan verwoesting. En in de bergen vindt hij een paradijselijk alpendorp dat door plunderende soldaten op de korrel wordt genomen. En Vogel weet hun hoofdman ervan te overtuigen dat het slimmer is het dorp als winterkwartier te gaan gebruiken. Vogel treedt op als bemiddelaar, maar na de winter ontstaat er onrust als de hoofdman Vogel benoemt tot commandant. De muziek voor deze film werd ook geschreven door John Barry en de hoofdrollen waren weggelegd voor Michael Caine en Omar Sharif. We gaan luisteren naar de main titles en we gaan luisteren naar de muziek die de tocht van Vogel begeleidt als hij het paradijselijke Alpendorp inrijdt. The Last Valley.

U hoorde muziek uit The Last Valley, uitgevoerd en geperformed bij The Voices of Academia Monteverdiana en Orchestra onder leiding van John Barry. Dan komen we nu bij een verzoeknummer. Een verzoeknummer van John Mertens uit Breda, een trouw luisteraar van ons programma. Hij hoorde dat ik iets wilde gaan spelen van Kastelen en Ridders en hij zei, goh, kun je iets draaien van de serie Game of Thrones? Game of Thrones is een serie met muziek van Ramin Djawadi. En natuurlijk kan dat, John. Dat gaan we ook doen vandaag. Ramin Djawadi is een Duitse filmcomponist, geboren in 1974. Hij werd geboren als zoon van een Duitse moeder en een Iraanse vader. Hij studeerde in 1998 af aan het Berklee College of Music in Boston. En in 2017 gaf hij zijn eerste concerttournee door de Verenigde Staten en Canada met de naam Game of Thrones Live Concert Experience. Game of Thrones is een fantasieverhaal dat zwaar leunt op de Europese middeleeuwen, met name de Rozenoorlogen, die zich afspeelden tussen 1455 en 1485, tussen de families Lancaster en York. Het plot draait om adellijke families die een fictief middeleeuws Westeros strijden om de ijzeren troon. Gekenmerkt door intriges, meedogenloze machtspelletjes en duister realisme. Het thema waar we naar gaan luisteren is Arrival at Winterfell. En dat is gedurende de 8 seizoenen van Game of Thrones 4 keer gebruikt. En elke keer in een andere versie. En de versie waar we nu naar gaan luisteren is uit het 8e en tevens laatste seizoen van de serie. De scène waarvoor de muziek geschreven is, is de scène waarin Jon Snow terugkeert naar Winterfell, zijn ouderlijk huis. Game of Thrones.

U hoorde Arrival at Winterfell uit de televisieserie Game of Thrones, uitgevoerd door het Czech Film Orchestra en het koor onder leiding van Ramin Djawadi. En ik hoop, John, dat we hiermee een plezier gedaan hebben. De middeleeuwen, ja, we kunnen dan niet om koning Arthur heen, natuurlijk. En er zijn vele verfilmingen gemaakt rondom dit thema. En ik heb er eentje voor u uitgezocht. En wel de film First Night uit 1995, onder regie van Jerry Zucker, met muziek van de legendarische Jerry Goldsmith. First Night is een romantische, historische actiefilm, gebaseerd op de koning Arthur-legende. De film volgt Lancelot, een rol van Richard Gere, die verliefd wordt op Guinevere, een rol van Julia Ormond, die op het punt staat te trouwen met King Arthur. En deze rol was voor Sean Connery. Guinevere belooft met koning Arthur te trouwen voor de bescherming van Camelot. Maar onderweg wordt hij belaagd door de boosaardige krijgsheer Maleagant, die de macht van Arthur wil overnemen. Lancelot, een zwervende huurling, redt Guinevere en wordt verliefd op haar. En dit zorgt voor een emotioneel conflict tussen koning Arthur, die de onbezonnen ridder juist heeft omarmd. De film focust op de strijd tussen Lancelot's loyaliteit aan King Arthur en zijn liefde voor Guinevere, terwijl Camelot wordt verdedigd tegen Maleagant. Een heel verhaal. We gaan twee thema's beluisteren uit de film. Als eerste horen we dadelijk Promise Me, dat is de eindtitelsuite waarin alle belangrijkste thema's van de film samenkomen. En we gaan luisteren naar Camelot Lives. En Camelot Lives is de sterfscène van koning Arthur. Arthur wordt op een eerbare manier afscheid genomen. Hij wordt op een van takken gemaakt bootje in zee geschoven en een van zijn beste boogschutters schiet het broodje in brand. Veel plezier met First Night.

U hoorde de prachtige muziek uit de film First Night, uitgevoerd door een samengesteld orkest van Hollywood-muzikanten onder leiding van Jerry Goldsmith. En deze muziek bracht echt herinneringen bij mij terug. Ik heb eens een live uitvoering mogen meemaken onder leiding van Jerry Goldsmith in Londen in 2003, waar deze muziek uitgevoerd werd. Werkelijk ontroerend voor mij. Een andere film uit 1995 is Braveheart. Braveheart onder regie van Mel Gibson. En de muziek werd geschreven door James Horner. James Horner werd geboren in Los Angeles in 1953 en overleed op 22 juni in 2015. Hij was een Amerikaanse componist en gespecialiseerd in filmmuziek. Horner nam op zijn 5e pianoles en studeerde aan het Royal College of Music in Londen. En Horner begon eind jaren 70 filmmuziek te componeren voor onder andere George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Oliver Stone en Ron Howard, niet de minste regisseurs in Hollywood. Hij componeerde onder andere de filmmuziek voor Legends of the Fall, Avatar en Titanic. En voor deze laatste ontving hij 2 Academy Awards, zowel voor de filmmuziek als het lied. Horner kwam helaas op 22 juni 2015 om het leven. Hij stortte neer met zijn privévliegtuigje in de buurt van Santa Barbara, Californië. Horner is een van de meest geliefde filmcomponisten in Hollywood. Dan het verhaal Braveheart, Schotland, eind 13e eeuw. De brave en vredelievende William Wallace probeert een rustig bestaan te leiden wanneer zijn kersverse echtgenote Murren wordt verkracht en vermoord door de verraderlijke Engelsen. En Wallace ontpopt zich als een verzetsleider, verzamelt bondgenoten en leidt succesvolle militaire campagnes en vecht voor de vrijheid. Historisch gezien klopt er bijna niets van dit actiespectakel, maar dat mag de pret niet drukken. Mel Gibson kan mooi inspirerend speechen en het bloederige geweld wordt sfeervol in beeld gebracht tegen de achtergrond van het Schotse landschap. Er waren 2 Oscars weggelegd voor de film, zowel voor beste film als voor regie. We gaan naar de eindcredits luisteren uit de film Braveheart. En hierbij, door het London Symphony Orchestra kan ik zeggen, en hierbij neem ik ook alvast afscheid van u. Ik hoop dat u vandaag genoten heeft van alle thema's en alle films die vandaag weer voorbij kwamen. Ik wens u in ieder geval een fijne dag, ook namens technicus Harry van der Boogaard. Volgende week zit Gerry weer en volgende maand zit ik hier weer, maar dan met een special over muziek uit de films van Alfred Hitchcock. Fijne dag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op de radio met een paar leuke gouden oude, natuurlijk weer een hoop nieuwe, een paar die al wat langer uit zijn en natuurlijk reden genoeg om te blijven luisteren. We begonnen met vandaag met een nummer uit 1973 van de al bekende en Imca Marina met Bella Italia. En hier is de nieuwe single van Anthony Fokkema. De tijd tikt altijd door.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2007 met Frank Verkooijen. Wie wil er met mij dansen? En daarvoor hoorde je Charlène met de Oneindige Liefde. En als we het dan weer over nieuwe hebben, hier is die van John Heesakkers. Het had zo mooi kunnen zijn.

Ja, uit 1986. Jantje Koopmans met Keide Pedro. En daarvoor hoorde die Tina van Beek met Stop toch met liegen. En hier is een ondersteuning voor onze mannen in Amerika. De havenzangers met hun nieuwe single Oranje Kampioen.

U had hem natuurlijk al lang herkend. Dat was Jannes uit 2013. Wij vieren het leven. En daarvoor horen nu de nieuwe zinger van Harry Jansen. Neem toch een tijd voor al het leven. En hier is Sineke met Ik doe wat ik wil. Ja!

Ja, dat was het Radi-ensemble uit 1968, Ik hou van jou. En deze plaat was zelfs een klein beetje de voorloper van hun allergrootste hits. Huil maar niet, kleine Eva en Wacht op mij, Mona Lisa. En daarvoor hoorde nu de nieuwe single van Arie Post. Ik weet niet hoe. En dit nummer kennen we natuurlijk allemaal van Benny Nijman. En als ik dan overnieuw heb, hier is de nieuwe van Jip van der Loo. Wat ben je knap.

Ja, dat was de nieuwe single van Sam van Veldhoven. Van Hey, kom maar op. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van K3. Met een beetje verkapt nummer van enkele jaren terug. Nou hebben ze het genoemd De Zomer van Oja Lele. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 7e juni. Ik dank u natuurlijk allemaal weer voor het luisteren. En ik graag tot een volgende keer. We gaan er vandaag uit met een oudje uit 1990 van de Dutch Boys. Het is weer zomer in het land.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Ja, een heel goede middag, luisteraars. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En ja, vandaag op zo'n leuke dag dat je lekker bij de radio kunt zitten, gaan we weer een 3 uur durend programma maken. Maar we hebben wat nieuws straks te vertellen over ons programma. Dat gaat u zo straks horen. Maar ja, ik zal u vertellen, ik heb vandaag een gast in de studio en ik heb zo'n vermoeden dat hij wel blijft hangen ergens. Maar verder laat ik daar mijn eigen niet over uit. Dus u gaat lekker de komende 3 uur luisteren naar dit programma. En ik geef de gast graag even de kans om zijn eigen voor te stellen aan u als zijnde wie hij is en wat hij kan. Ik zou zeggen, kom erin, gast.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ik ben wat te horen zo, ja. Ik ben Andy Johan. En degene die me kennen, die denken van oei oei, daar is hij weer. Ja, hij is inderdaad weer. En ik kan u vertellen, ik ben vandaag eigenlijk te gast in Rons Muziekarchief. Maar ik heb goed nieuws. Ik blijf lekker hangen.
0: Ja, want we hebben van de week een gesprek met Cor Koolen gehad, onze programmaleider. En er gaat wel wat veranderen hoor, want ons programma gaat met ingang van het nieuwe seizoen, het programma Rons Muziekarchief gaat vervallen. En komt te vervallen. En dan gaan we dus een ander programma maken. En u voelt hem al hangen. Vroeger hadden wij een leuk radioprogramma, It's Music Time. En we hadden natuurlijk Andy's Soul Hour of Andy's Soul Club. Noem het zoals je het wilt. En eigenlijk is ons een beetje gevraagd van, dat waren leuke programma's. Zouden jullie die niet weer willen gaan maken? Nou, we hebben dus daarin mee toegestemd. Het zij wel. Ik zei al, Rons Muziekarchief komt vanaf 1 september dus te vervallen met ingang van het nieuwe seizoen. En dat betekent dat we dus van mijn programma It's Music Time gaan we een uur maken. Dus een uurtje It's Music Time tussen 1 en 2, smiddags, zondagsmiddags. En dan volgt Andy's Soul Hour, CQ Soul Club, die volgt tussen 2 en 3. En dan zit Andy ook weer helemaal voor de volle 100% in de studio erbij. De komende weken zal hij ook assisteren. En om ook wat dingen aan elkaar te praten. En hij gaat ook nog in de vakantietijd even een weekje ongeveer op vakantie naar Volendam. Dus dan weet u dat ook. En maar de uitzendingen lopen gewoon verder door. Rons Muziekarchief duurt nog tot dus zeg maar eind augustus. En dan switchen we om, zodat u dat in ieder geval alvast in uw agenda kunt zetten.
1: Trouwens, we willen die plaat nog afkondigen, hè? Die eerste plaat van de Dizzy Mans Band.
0: Ja, want die haalde daar. Die halen geen top 40 notering met dat nummer.
1: Nee, dat klopt. Het is een B-kantje.
0: Ja.
1: Van die opera. B-kant van die opera.
0: Het was het nummer getiteld Money. Ja. En die was uit 1975.
1: Ja, die plaat werd grijs gedraaid in het verleden.
0: Ja, uiteraard. Oh, dus, maar ja, we gaan zo dadelijk de eerste twee nummers van. Of nee, de eerste twee, want we hebben dat ook veranderd. We gaan voortaan ieder nummer aan- en afkondigen. Zoals wij vroeger ook deden in het Music Time, dan maar meteen de beukeren. En wat dacht je, zo dadelijk hebben we dus het orkest zonder naam. De titel hoort u in de afkondiging. Het nummer komt in ieder geval uit 1952.

0: Nou ja, zou het toch iets bedraaien, jongen? Want dat lijkt me wel een leuk idee, hè?
1: Ja, lijkt me ook een goed idee. En ik heb iets gekozen uit 1985. En ik zei al, ik vertel de titel nog niet.
0: Was het niet 87?
1: Nee, want hij is in 85 uitgebracht op een album uit 85. Hm? Op het album Dutch Street. En hij is in de top 40 opgedoken in 1987.
0: Ja, dat klopt. En dat stond ik een Waterman mix.
1: Juist, inderdaad.
0: Nee? Dus, ja, inderdaad.
1: En in ieder geval, maar u gaat zo dadelijk het nummer horen. Ik moet u wel waarschuwen, het is een lang nummer. Dus hebt u zin om even naar het toilet te gaan om de grote boodschap te doen, dan kan dat, hoor. Dus dat is verder geen probleem, want zo lang duurt die ongeveer wel. Goed, wij gaan hem instarten. Hier zijn ze, de Dolly Dots.

0: Ja, dat waren ze dan, de Dolly Dots. En met het nummer What a Night.
1: Ja, onder het motto trim je fit en alles aan de kant, weet je wel. Ach, zondag is eigenlijk meer de dag des heren. Hè?
0: Ja.
1: Bij sommigen. Bij was eigenlijk de zondag ook heilig. Maar dat is tegenwoordig het heilig. Dat heb ik maar afgelaten. Heeft toch zo zijn reden. Hè, maar.
0: Ja, en... U weet, dus zondag is eigenlijk een rustdag. Maar ja, als wij op de radio zijn, dan kan u die rust ook wel vergeten. Dus.
1: Nou ja, wij rustdag, want we gaan daar nog even verder dansen, ja. Natuurlijk. Hè, want,
0: maar in ieder geval, dit nummer kwam dus uit 85. Ja. En ja, ze haalden in de radio-edit-uitvoering de top 40 wel de 18e plaats. Stonden 5 weken in dit lijst. Kwamen binnen op 31 oktober 1987. En dan hoort u zeggen, hoe kan dat nou? 87? En nu zijn 85. Ja, 85 is de... zeg maar, de CD geproduceerd.
1: Ja, je bedoelt het album Dutch Street, ja, dat klopt.
0: Ja, de Dutch Street album. En dat was ook een van de allerlaatste, of nee, een van de laatste albums die ze uit hebben gebracht.
1: Ja, klopt.
0: En, toen is het nummer van het album eigenlijk verschenen in de top 40, maar dat heeft een hele tijd geduurd voordat dat ding in de top 40 kwam. En dus zodoende is hij dus in 87 binnengekomen in de top 40.
1: Weet je hoe ze zoiets noemen, zo'n plaat? Een sluipert.
0: Ja, een smoker.
1: Sluipert. Ja, dat sluipt zo in één keer binnen. Ja, ja. Het is ook in één keer weg. Ja, dat is heel typisch. Maar ja, dan kan je van de volgende plaat die ze hebben, dat is nooit een hit geweest. Maar in ieder geval, ja, het gaat over een vrouw die bezeten was van auto's. Dus die had maar meteen een Mustang gekocht. Mustang Sally 1965, Wilson Pickett.

0: Ja, hij was eens taxichauffeur, deze Wilson Pickett. Want die had ooit eens Redding nog ooit naar de studio gebracht. Ja. In 1962, dus maar ja, goed. Zo kan het verkeer, dames en heren. Er was trouwens iets uit 65. Mustang Sally, Mr. Wilson Pickett, of wel de zwaargewicht in de soulmuziek. Tijd voor Marjan de Wever.
1: Ja, helaas. Maar wat een hele goede artiest. En ja, ook kwam niet voor in de top 40 trouwens. Maar ja, goed. De goede mannen moesten hier in Nederland natuurlijk nog even aan wennen. En zo, jong was de top 40 nog niet. Dus die was nog net gestart eigenlijk. Dus dan weet u het wel.
0: Nou, zijn eerste top 40 hit was trouwens pas in 66. The Land of a Thousand Dancers. En hij heeft trouwens nog met een andere plaat meer in de top 40 gestaan. In 68, 69, Hey Jude. Cover van het Beatles nummer, dus...
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dan is het nu tijd voor Nederlandstalig. We gaan iets draaien uit 2004 van Marianne Weber. Ga dan maar eens lekker naar luisteren.

0: Denk aan zijn moeder was het van Marianne Weber. Ach ja, wie denkt er niet aan zijn moeder, hè? Iedereen ergens een beetje, alhoewel. Moederdag, dat is er voor mij al jarenlang niet meer. Maar goed, het heeft allemaal als reden, dus vandaar. Dames en heren, luisteraars, welkom bij Dit is Helemaal Draai, hoor. En het is een hele rare zondagmiddag deze week, deze keer, hè? En er zullen meer van die rare zondagmiddagen.
1: Ja. Ja, en ik moet even de mensen in die luisteren in Eerbeek, vooral de familie Tabo in Eerbeek, dat is mijn zus. Goedemiddag. En die twee bij Dit is Helmond zijn er weer. En samen in de studio in de ruimte zitten we weer zoals van ouds, zoals het vroeger was.
0: Ja, het
1: het wordt weer leuk op de radio. Dat was het al natuurlijk, maar nou wordt het nog veel leuker. Dus we gaan weer oude tijden doen en leven. En dat proberen we zo goed mogelijk als kan. Dus iedereen die meeluistert, ook via internet, van harte welkom bij dit rare programma, mag je wel zeggen. Dus u bent gewaarschuwd.
0: Maar volgende plaat is eigenlijk helemaal niet zo raar, eerlijk gezegd.
1: Nee, eigenlijk niet, want dan kun je lekker op dansen.
0: Ja, dus, heerlijk.
1: Ik zou zeggen, ruim even de huiskamer leeg. En dan kunnen we wel starten, want ik heb een groot orkest uitgenodigd. Ja, het kon niet minder, hè. Dus we moesten topper zijn. Dus ik heb Glenn Miller uitgenodigd met zijn hele voltallig orkest. En ze zijn uit hun graf gekropen. En ze gaan dus van start met een heel leuk nummer uit 1940. Ga maar eens lekker naar dit nummer luisteren. Hier komt ie.

0: ik weet het niet, maar het is eigenlijk meestal zo'n plaat in de sfeer van een sandwich.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat moet kunnen, hè. Dus,
0: ja, het laatste, sorry.
1: Het is pak een beetje 10 over 12, dus het is inderdaad tijd voor een lekkere sandwich. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dus,
0: ja, trouwens, het laatste uur van een sandwich heb ik niet mee kunnen krijgen. Maar in ieder geval, ik luister dat wel na vanavond. In de podcast van de sandwich. Dus dat is altijd dat is als je iets gemist hebt, hè?
1: Ja, dat is handig. Heerlijk. Dus,
0: Pennsylvania 65000 was het van het orkest van Glenn Miller.
1: Uit 1940, hè? Ja, vervlogen tijden.
0: Ja.
1: Ja, en tijd voor het volgende nummer.
0: Ja, in 1978 trouwens, Ron, daar wil het over hebben. Want daar wou je naartoe natuurlijk.
1: Ja?
0: Kwam het album Energy uit van de Pointer Sisters met erop twee hits. De ene was Fire, een Bruce Springsteen nummer. Die haalde trouwens nog nummer 1 in de top 40 zelfs. Maar in ieder geval deze haalde nummer 1 niet, maar wel een top 10 notering uiteraard. Hè. Happiness, de Pointer Sisters.

0: Ja, we zijn er helemaal terug waar we wezen moeten, hè?
1: Ja.
0: Ja, trouwens, Happiness van de Pointer Sisters, 1978. Trouwens, jij kent het nummer automatisch wel, hè?
1: Ja.
0: Die zware stem, iedereen dacht dat het een man was. Helemaal niet. Nee, het is Ruth Pointer. Dat is in ieder geval een van de drie die de zwaarste stem heeft van de familie. Dus als kijk, vrouw zijnde. Dus dat probleem is ook weer opgelost voor de volgende keer als die plaat gaan draaien. Dus goed. En nog even één ding. Aanstaande zaterdag, dan start hij weer op Radio 5. Hè? De week van de jaren 70.
1: Kijk, en dan moet u zeer zeker naar luisteren als u van muziek uit de jaren 70 houdt.
0: Ja, zeker.
1: Ja, trouwens, deze die haalde de zesde plaats in de top 40.
0: Ja, zeker.
1: En stond 11 weken in dit lijst. En kwam binnen op 28 april 1979.
0: Kijk.
1: Kijk. Zeg, zullen we eens iets gaan draaien van ene zekere Elvis Presley? Want dat hoort er ook in, hè?
0: Ja, Tony, goedemiddag.
1: 1955. Ja, Tony Versalt, een goedemiddag. Ja. En bij deze doen we dus even, zeg maar, deze draaien zo dadelijk van Elvis. En ik had de luisteraars natuurlijk beloofd om voor Kerstmis een volledige special van Elvis te draaien. Ja, dat wil ik ook gaan doen. Maar die duurt dus geen 3 uur meer. Want u hebt het straks gehoord, ons programma gaat veranderen. En dan blijft er nog een uur over. En dus daar draai ik dan een speciale kerstspecial onder het mom Christmas met Elvis. En daar zetten we dan nummers in die dus de moeite waard zijn. Ook kerstnummers van Elvis. En daar proberen we gewoon een leuke uitzending van te maken. Dat is dan, voor de kerst. Dus ik geloof dat het 20 december is dat we dan zo'n uitzending hebben. En dan hoort u natuurlijk ook de uitzending van Andy's Soul Hour, CQ Soul Club. En
0: zit ik een paar kerstnummers in, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Hè? Ja. Goed, dus Elvis Presley gaan we draaien. En we vertellen u straks wel wat de titel is. Oh.

0: Ja, ik weet dat een heel grote afwas van meeluistert op dit moment. Ja, die spreek ik dinsdag weer. Goedemiddag, Bianca. Ja, die had vroeger alle LP's van Elvis. Echt. Ja, ze zal ongetwijfeld dit nummer wel kennen waarschijnlijk. Dus baby, baby, baby. Heerlijk, heerlijk dat het was een keer te horen. Zo uit de jaren 50. En ja, ik weet ook nog dat een andere grote Elvis fan meeluistert. Die is vanavond weer op de radio met zijn Golden Memories.
1: Ja, dan moet je zeker naar luisteren.
0: Ja.
1: Een heel erg goed programma als je van zo'n soort muziek houdt. Ja, en dan zijn we toegekomen aan Nederlandstaligen van Anneke Groenlo. Uit 1982 zelfs. En hij heeft niet in de top 40 gestaan hoor. Maar het is wel een heel leuk nummer. Hoor maar.

0: Mooi nummer.
1: Ja, heerlijk mooi nummer. Anneke Groenlo. Terug thuis was de titel van het nummer. En ze hadden geen top 40 notering mee, maar was wel uit 1982. Ja, en dan is het nu tijd voor. Ja, u weet het. Ik ben weer een paar weken actief op de radio. Na mijn vakantie naar Spanje. En vorige week hadden we zo'n plaagstootje. Had ik al Willie Nelson samen met Goede Iglesias met het nummer getiteld Blue Spanish Eyes. En ik aan het zoeken op het album van Bert Kamper geen Blue Spanish Eyes. Maar ja, het nummer heet eigenlijk Moon Over de Appels. En dan staat hij wel op het album van Bert Kamper. En die gaan we draaien uit 1965.

0: Ja, totaal verwarring natuurlijk, hè, met zo'n nummer. Maar.
1: Ja, en dan denk ik weer aan Spanje. Hoe zou dat nou toch komen? Ja, volgend jaar is het weer zwijt, jongen.
0: Voor
1: nog even
0: voor u een vraag, voor jou een weet. Ja. Dat zeg maar altijd. Dus,
1: Nou, dan waren er heel veel mensen met blue Spanish eyes. Hoor. Vooral de vrouwen. Dus, oh ja, is er zo rond? Ja, dat is zo.
0: Ja, trouwens, ja. Wist jij dat Edziele Rombi ooit nog eens een keer samen heeft gezongen met Olita Adams?
1: Met wie?
0: Olita Adams.
1: Ja, kijk. Ja,
0: dat was bij een Night of Proms concert van Omroep Max.
1: Kijk.
0: Daar zong Edziele het nummer Get Here. En toen kreeg ze in een keer bij van Olita Adams. Een van haar favoriete zangeressen. En het is ook een zangeres die bij mij hoog in het vaandel staat. Want, ik denk dat het maar het beste zou dat we die plaat maar gaan instarten. Want,
1: ja, dan moet ik even oppassen, want het nummer duurt 4 minuten 35 en we hebben nog 4 minuten 48. Dus dat zou dan mooi aansluiten tot aan het nieuws. Dus ja, ik wacht even tot dadelijk de teller oploopt naar 35. Er is hij bijna. Ja, en dan start ik hem gewoon in. Hè, dus, en dat is nu.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte, het tweede uur van Rons Muziekarchief. En vandaag is het Rons Muziekarchief samen met Andy Johan aan de microfoon. Hij is vanaf nu ingeburgerd als onze presentator, zoals je vroeg ook was.
1: Ja, het is een soort happy landing, hè?
0: Ja, dat hebt u al in het eerste uur kunnen vernemen en kunnen horen. Dus wij gaan vrolijk door met het tweede gedeelte van deze uitzending. En ik heb jou al net verteld wat we daar gaan draaien.
1: Nou ja, ik zou zeggen, stap maar in, want er is al genoeg gepraat. Hè?
0: Lijkt me een goed idee. U gaat iets horen van de Detroit Spinners uit 1987.
2: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance?
1: There's that Darby.
0: Dat is fout, jongens. Ja,
1: dit is wel 1987, maar dat is Terrence Van Darby. Dus, Ja, tuurlijk, dat kan altijd gebeuren. Kijk, dat is nou live radio. Kan ik u meteen mededelen dat... ik heb nog een luistertip voor u. Want als u graag culturele muziek hoort...
0: Hij staat
1: van alle
0: ingesteld.
1: Van alle werelddelen dergelijke. Er is op DHB Plus sinds kort een zender Cream Radio. Houd die zender in de gaten.
0: Goed, hij komt hier op herhaling als het goed is...

0: Ja, je kan wel zeggen, nou, bekende deze. In 1980 was het Work My Way Back to You en Forgave Me Girl natuurlijk van de Spinners. Wel de Detroit Spinners, maar ook. Maar ja, toen ze bij Motown zaten, toen ze hun eerste plaatje opnamen in 65, I Always Love You. Toen hadden ze zich voortgemaakt met de Motown Spinners genoemd. Maar dat is op een gegeven moment ook vervallen. De Detroit Spinners is een ander verhaal. Want je had in Engeland had je destijds ook een folkgroep, de Spinners. Dus dachten ze in Detroit, nou, dan zetten ze maar gewoon het woordje Detroit ervoor en hebben we verder ook geen problemen ermee. Dus
1: nou ja, dan is het toch goed. Nou, ze hadden in ieder geval wel met het nummer de tweede plaats in de top 40.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ze stonden 12 weken in de hitlijst.
0: Goeiedag.
1: Ze kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, was dus een alarmschijf.
0: Ja.
1: En ze kwamen binnen, de binnenkomstdatum was 26 april 1980.
0: Ja, kijk eens aan, hè.
1: En dan staat er hier op mijn briefje dat, dan zit dat waarschijnlijk, er is een uitvoering die zij op de album hebben staan uit 1987. Dat is een opnieuw geremasterd track waarschijnlijk, want daar staat de boek in het album was 87, maar ik had al in de het dossier gekeken en hij staat als 1980. Dus dan moet gewoon een iets opgepoetste opname zijn, zeg maar.
0: Denk ja, dat is enigszins te horen ook, hoor.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou ja, in ieder geval, we gaan naar de volgende. Want we gaan naar 1969 met ene zekere Lenny Koer. Hey, die is toch van de week naar Israël vertrokken?
0: Ja, ze gaat trouwens stoppen met optreden, hè?
1: Ja, ze heeft het afscheidsconcert al van de week gehad, helaas.
0: Ja.
1: En ja, dan zal ze nog wel dit nummer hebben gezongen. Wat ik klaar heb staan. Nou, nu mag het natuurlijk weten. Ik ga het gewoon zeggen. Het was natuurlijk een nummer Troubadour. Waar ze mee zelfs volgens mij naar het Eurovisie Songfestival ging.
0: Als ja,
1: ik
0: toen hadden we in één keer een paar winnaars tegelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, zullen we eens hier naar gaan luisteren?
0: Nou, ik vind het prima.

0: 1961, Lenny Coeur en de Troupe d'Oe was het, een songfestivalplaatje. Een van de vier winnaars uiteraard van dat jaar alweer.
1: Ja, en ze haalden er ook de top 40 mee. Hè?
0: Oh, 12e
1: plaats, ja. En 7 weken in dit lijst, nou, zo ben je toch wel verzoenlijk. En kwam binnen op 12 april 1969.
0: Ja, ja, zo weer een soulplaatje draait tussendoor, lijkt me wel een leuk idee. Hè?
1: Ja, dat, ja.
0: Ja, een van mijn favoriete bandjes in de jaren 70 al. Maar dit is van een latere datum, jaren 90, 1993, 94 is een beetje... Eigenlijk meer een plaatje bestemd voor de Sunday morning, maar het is Sunday afternoon, kan het ook, hè. Earth, Wind and Fire.

0: Ja, dat is toch zo'n plaat die typisch het gevoel weergeeft van de zondag. En zeker de zondagmorgen, zoals hij in Amerika was, wordt doorgebracht natuurlijk. Hè. Dat was Earth, Wind & Fire. En
1: ja, die hadden daar ook een top 40 geschiedenis mee. Ja. Haalden de 25e plaats en stonden 4 weken in dit lijst. En kwamen binnen op 2 oktober 1993 in de top 40. Ja, en dan gaan we nu even afzakken naar de jaren 40. We gaan naar 1944 samen met de Andrew Sessers. Ja, en een heel leuk nummer getiteld Shoo Shoo Baby. Hebt u dat ooit gehoord? Nou, ik wel, maar ik heb hem ook al eens een keer eerder gedraaid in de uitzending. Dus bij deze op herhaling een hele mooie van de Andrew Sessers.

0: seas, your big tall papa's off to the seven seas.
1: Ja, we zeiden het net al in de studio dat de verzag veel leek op de stijl van Glenn Miller. Nou ja, goed, nou weet ik toevallig dat de Andrews Sisters heel veel hebben opgenomen in de tijd met het orkest van Glenn Miller. Dus vandaar dit nummer ook, Choo Choo Baby. Ah, dat is heerlijk om dit eens terug te horen zo'n lange tijd. Hè?
2: Ja, het blijft leuk, hè? Die leuke muziek uit vervlogen tijden. En dat komt nog wel eens vaker in uitzending voor. Ja, het volgende wat we gaan draaien komt van Doris. Je kent Doris allemaal natuurlijk wel. Tom Manders. En zijn creatie is Doris. En dit nummer schijnt uit 1971 te komen. Is getiteld Eén dag om in te lijsten. Oké, we gaan er maar eens heel vlug naar luisteren.

0: Nou, ik denk dat vandaag ook weer zijn dag is om in te lijsten.
1: Ja, dat is het gegarandeerd. En vooral op de radio, nou volgens mij dus.
0: Ja.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zeggen van, tjoh, daar zijn ze weer met z'n tweeën. En meteen zo'n... Ik ken dat een goede uitzending meteen. Ja, dus, ja.
0: Na bijna 3 jaar radiostilte voor mij. Hè, dat, ja, nou, ik denk dat er eentje daarboven, heel ver weg, die had me al een centje gegeven van goed bezig, joh. Dankjewel, Anja.
1: Zeer zeker.
0: Ja.
1: Dus ja. Ah, in ieder geval, hij doet het goed, Anja. Dus geen probleem.
0: Nee, zullen we de volgende inzetten? Maar, ja, zij was ook destijds een groot liefhebber van de muziek van Connie Francis. Kijk, zeker deze uit 1958.
1: Nou, daar komt dat toevallig goed uit. U gaat Stupid Cupid horen uit 1958.

0: Dat is een beetje in de stijl van Golden Memories, hè, dit, hè?
1: Ja, ja, daar zitten we weer in dit jargon van, hè. Dus zal ook wel degelijk vandaag meeluisteren. En die zal ook wel opkijken dat jij nou bij de microfoon zit. En geloof maar, daar krijg ik nog een reactie op.
0: Ja, ik denk het ook
1: dat
0: wel.
1: Dat was dus Connie Francis, ja. En nou krijgen we de lange uitvoering uit 1984 van de groep Duran Duran. En u kent natuurlijk allemaal het nummer uit die tijd. Dat was de Reflex. Nou, ik heb daar de lange uitvoering van verkozen. Van de maxi-album. En die gaan we op u loslaten. Dus u kunt de komende 6 minuten, ruim 6 minuten, lekker gaan luisteren naar Duran Duran.

0: Nou ja, dit kwam net uit de tijd dat we nog nooit hadden gehoord van El Niño. Dat komt binnenkort ook weer terug, heb ik begrepen. In wat voor formaat dan ook. Maar ja, goed, dat de tijd zal het leren, dames en heren. Dit was in ieder geval terug in de tijd naar 1984 met de Reflex. Een extra lange versie van Duran Duran.
1: Ik denk dat we ondertussen, en ik weet zeker dat hij meeluistert, Baris voor zijn radio weg hebben geblazen met dit nummer.
0: Dat zou zo kunnen.
1: Dit nummer kwam trouwens ook uit in de top 40 en haalde hem al gemak de eerste plaats. En stond 13 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, dus was een alarmschijf, ook nog daar. En kwam binnen op 26 mei 1984 in de top 40.
0: God, zo lang geleden alweer.
1: Ja. Zeg, ik heb jou net verteld, we zouden iets gaan draaien van de Supremes.
0: Oh, de Supremes, ja, inderdaad. Ja, ja, daar zit nog verschil tussen, hè? Want na 1970, van 1970 was het, zat Diana Ross niet meer bij, hè? Dus,
1: we hebben dus een uitvoering uit 1964, dus daar zit er nog wel bij.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat we beter die plaat in kunnen starten, dan weten de luisteraars meteen waar we het over hebben.
1: Daar gaan we doen.

0: Ja, de Supremes bestaande uit Diana Ross, liedzangeres, en de twee achtergronddames Cindy Birdsong en Florence Ballard. Alleen laatstgenoemde die zag haar droom in duigenval, want zij had een droom gehad dat zij dat ze zangeres zou worden. Maar ja, Barry Gordy besliste anders. Dus het lot van Florence is bekend. Ze is in 67 is uit de groep gezet.
1: Ja, kijk.
0: Wees een alcoholprobleem.
1: Ja.
0: Dat kan gebeuren,
1: hè? Ja. Dat zou kunnen, dus ja, dan is het de einde oefening.
0: Ja, toen kwam Nona Hendricks in de plaats. Dus, Nona Hendricks die is later met Cindy Birdsong nog gaan zingen in de jaren 70 bij Patti LaBelle. In de groep LaBelle. Denk maar aan die hit Lady Marmalade. Dat bijvoorbeeld, trouwens, het was Come See About Me. Echt de Motown sound uit de vervolgende tijden, zeg maar. Dat was een dead hit single in één jaar tijdens de successie. In hetzelfde jaar, 64.
1: Ja. Ah, blijft leuk die soulnummers, hè. Dus,
0: ja, dat zonder meer. Ja. Trouwens, vanaf 6 september hebben we meer soul op de radio. Hè. Dus,
1: tuurlijk.
0: Dat werd gewaarschuwd, dames en heren. En die soul hour komt terug. En ja, ik zat van de week, dit moet ik even kwijt, voordat we Frans Bouw gaan draaien. Zat ik toevallig naar de laatste aflevering van Andy Soul Hour te luisteren. Op 29 juli 2023 alweer.
1: Ja.
0: En toen zat deze plaat die we net gedraaid hadden, die zat als een en laatste geprogrammeerd.
1: Kijk.
0: Wel heel toevallig, hè, dat die vandaag weer voorbij
1: komt. Dat is inderdaad heel toevallig, ja. Dus, we gingen de deur uit met de plaat in principe en we kwamen weer eigenlijk binnen met de plaat. Ja, ja, dus nou ja, goed. Dus toch heel leuk. Ja, jij zei het net al, we gaan zo dadelijk iets draaien van Frans Bauer uit 2003. Het nummer is getiteld Geheime Liefde. Ik heb het nummer nog nooit gehoord, dus voor mij is het ook nieuw. Maar het mag de pret niet drukken. We gaan
0: ja, tussen haakjes. Over welke geheime liefde zou het eigenlijk gaan? Hij is toch niet zeker gaan, hopelijk, hè?
1: Ik zou het niet weten, want volgens mij is hij nog steeds met Mariska, of
0: ja,
1: nee?
0: Dat meen ik ook, dus ik vind dat een beetje raar, eigenlijk. Ja, nou ja, goed, het is maar een liedje, dames en heren.
1: Hij is notabene net opa geworden, dus ja, nou ja. Goed. Dus, maar ja, goed. Zullen we het nummer maar loslaten?
0: Ja, ik vind het prima.

0: Ja, de geheime liefde van Frans Bauer. Ja, nou, dat we het toch over hebben. Dan vroeg laatst iemand aan mij van... ik zie jouw vrouw al lang niet meer. Ben je gescheiden? Ik zei, ja, gescheiden door de dood.
1: Ja. Ja, dat is een lullige vraag, zeg.
0: Ja. Oh, maar ja, goed...
1: Dat was waarschijnlijk iemand die niet wist dat ze overleden
0: nee,
1: was.
0: Nee, maar ja, goed. Ik neem het de mensen ook niet kwalijk, hoor. Dus,
1: ja, dat stel je voor. Raar loop allemaal.
0: Ja.
1: Hé, kijk, we gaan nou iets draaien uit 1946 van Les Brown en Doris Day samen. Ja, Les Brown is dus het orkest wat erachter zit en Doris Day is de vrouw met de stem, met de leuke stem. A Sentimental Journey. Een sentimentele reis gaan we maken.
0: Ja, dat doen we al, een heel tijdje met de muziek.
1: Ja, volgens mij ook. We zijn aardig aan op vakantiereis, mag ik wel zeggen.
0: Ja, happy Hawaii.
1: Ja. Kom maar, we starten.

0: Nou ja, zie je wel als muziek voor volwassenen, zei ze altijd. Hè? Oh, en Johan Dijk zegt dat programma nog altijd op Radio 10 zitten, geloof ik. En op Arrow Bluesbox. Ja, ach ja. Sentimental Journey was het trouwens van Doris Day, wie anders, hè?
1: Ja.
0: Het is een haakjes Simple Game, daar gaan we het over hebben.
1: Ja?
0: Iedereen denkt van, ja, het is van de Four Tops. Dat klopt eigenlijk ook wel. Die hebben een hit gehad in 1971. Maar oorspronkelijk is het eigenlijk van de Moody Blues. Weten de mensen niet. Maar het stond destijds op de B-kant van de single Right by Sea Shore in 1968. Maar goed, Four Tops staat geprogrammeerd in 1971. Dus meer Motown op de radio, luisteraars. Komt u maar.

0: Ja, een nummer geschreven door Mike Pinder van de Moody Blues. En hij zong het zelf ook op die B-kant van die bekende single waar ik net over had. Dus maar goed. Dit was in ieder geval een Simple Game. Deze keer een uitvoering van de Four Tops, 1971. Ja. En statistieken over de hitlijstnotering hoort er nu van rond.
1: Ja. Ze haalden de 15e plaats in de top 40, stonden 5 weken in de hitlijst. Kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, dus was een alarmschijf. En de datum van de binnenkomst was 13 november 1971.
0: Weet je wat ik krijg van deze plaat?
1: Hey?
0: Zeebenen.
1: Zeebenen, ja. Het Veronica gevoel, jongens, kom weer.
0: Ja, en het Noordse gevoel, hè. Ja, Caroline nog net niet, was een jaar later.
1: Ja, en dan gaan we nu naar 1957 samen met Brenda Lee. Met het nummer getiteld, ja, doen wij ook aan op de radio, hoor. Dynamite!

0: Het zal jou niet ontgaan zijn, Ron, maar dit jaar bestaat de TV 65 jaar, of nee, 75 jaar zelfs. In oktober geloof ik dat het is. En trouwens, aan de hand daarvan kan ik nog meedelen dat mensen die graag een duik willen nemen in het verleden, die kunnen dus gaan neuzen op schatkamer.nl. Dat is de site van Beeld en Geluid. Daar kom je van alles tegen, echt. Ja, zelfs een oude promospot van de Veronica's Drive-In Show staat er nog ergens op 1968.
1: Ja, dus. Zeker.
0: Ja, zo, ja, zoiets
1: mooie,
0: allemaal. Ja.
1: Mooi spul wat je daar allemaal ontdekt. Hè. Dus en, dat is echt heel leuk.
0: Een oude aflevering van Zwiebertje natuurlijk. smullen. Maar ja, we zullen de tijd een beetje in de gaten houden. Want we hebben nog één plaats voor je voor
1: het nieuws. Ja, want ik zit hier met Argus ogen naar de computer te kijken. Want ja, we moeten op 3:06 moeten we het laatste nummer instarten van dit uur. Ja, dat is een nummer van André Hazes. Jawel, uit 1985. Getiteld Twee Bruine Ogen. En die gaat u zo dadelijk horen als we hem instarten. En dan hoort u dat als laatste nummer voor het einde van dit uur. En dan bent u na het nieuws van tweeën weer natuurlijk terug bij ons in het derde gedeelte van onze uitzending van vandaag. En ik mag wel heel zeggen, wat voor een uitzending vandaag. Nou, fantastisch. Gaat heel lekker. En het lijkt wel of we al 100 jaar met elkaar in hetzelfde hok hebben gezeten.
0: Ja, zoiets. Dus, zoiets.
1: Ja, hier telt de jachtjes aan af. We gaan aftellen naar 3:06. Hier komt ie.
2: Het zonlicht maakte me wakker. Ik heb mijn sokken en schoenen aan. Ik draai me om en schrik me te pletten.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En dat doe ik deze keer vandaag samen met Andy Johan, die aan de presentatietafel zit. En tot op heden gaat het heel goed, dus we gaan dit uur nog even er doorheen jassen. Hè? En, of niet, Andy?
1: Ja, we komen er wel door.
0: Dat dacht
1: dat
0: ik ook.
1: Dat is geen probleem.
0: Ja, en we gaan meteen naar 1994, hè?
1: Ja, ik ben wel een stukje ouder dan jij, maar ik kan het nog hoor. Ik ben het al lang niet verleerd. Dus zo merk ik ook. Alleen maar een tipper aan de teen was voor haar weggelegd voor deze Donna Summer, de voormalige Queen of Disco en Melody of Love.

0: Zij is niet meer onder ons, maar de muziek is vereeuwigd. Sowieso. Ja. Melody of Love van Donna Summer 1994.
1: Ja, en dan gaan we nu een stapje terug naar de jaren 40. We gaan naar 1940 samen met Kay Kaiser met het leuke nummer Playmates.

0: Ja, het is niet voor te stellen, maar ik vraag me eigenlijk af, hadden we in de jaren 40 al stereo? Nee, dit is een remake hoor, van het nummer Playmates.
1: Dit dus, is volgens mij gewoon een mono-opname hoor. Maar ja, er zit wel stereo-effect in, dus hebben we het bewerkt.
0: Behoorlijk stereo-effecten erin.
1: Ja, daar hebben ze gewoon bewerkt natuurlijk, ergens in een of andere studio. En gedacht van, kom, dan maken we een stereo-versie van, maar het moet gewoon, ja... Voordat je het allemaal uitgevogeld hebt.
0: Ja, techniek tegenwoordig, hè? Ja. Maar ja,
1: je kunt tegenwoordig heel veel. Ja, dus, ja, eens kijken. Dat was hier dan Keizer Playmates 1940.
0: Tijd voor Mieke.
1: Nu, tijd voor Mieke, want ja, we gaan uit naar 1975. En met het lied getiteld, een compositie van Piet Kartner, Mijn Beste Vrienden.

0: Ja, wel een mooi einde met die accordeon op het laatste.
1: Ja, hij klinkt lekker.
0: Ja, ja, heerlijk. Ja, mijn vrouw zou zeggen, oh, dan heb je weer zo'n ochger een plaatje.
2: Ja. Ja,
0: misschien is het wel zo'n smartlap.
2: Zo'n zakdoekplaat, hè. Dat,
0: ja. Ja, ja, ja. Snik, snik, snik.
2: Ja. Nou ja, dat was het dan, Mieke. Mijn beste vriendin in 1975. En ze haalde daar de top 40 mee met deze uitvoering. Haalde maar liefst de 12e plaats. Stond 7 weken in dit lijst. Kwam binnen op 1 november 1975 in de top 40. Ja, en dan gaan we nu natuurlijk door naar het volgende. We gaan naar 1959 samen met Chuck Berry met het nummer getiteld Almost Brown. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa.

0: Er zijn van die plaatjes zijn in één keer afgelopen, hè? Zoals deze van Chuck Berry en ja. Almost Grown. Ja, je zou er maar zomaar in trappen, zeg. En dat er in één keer een stilte valt, dan denk je dan zo van, hey, wat is hier aan de hand? Niks aan de hand, dames en heren. We hebben de schatten wel opgevuld, dus wat dat betreft. We gaan het even over een artiest hebben, een rasartiest uiteraard. Maar ik moet eerlijk bekennen, bij de volgende opname krijgen we drie voor een prijs van één. Hebben mensen niet door, want wie... werken allemaal mee aan het plaatje van Chaka Khan. Prince, hoor je nog? En je hoort al Stevie Wonder, dus nou ja, goed. We zullen bij je staan. Die komt eigenlijk uit 83, maar kwam in 84 pas in de top 40 terecht. Jongens, dit heeft wel... Het is ook weer zo'n sluiper, hè? Ja, kom maar. Dansen.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Ja, dat is echt zo'n swingende plaat en dan zijn ze in de discotheek. Hè? Dat blijft altijd zo. Trouwens, even wat kanttekeningen bij deze plaat. Want ja, jij zei het al tegen mij, Stevie Wonder werkt er ook mee, dat klopt. Prince uiteraard. Maar in ieder geval, er zat hier en daar nog een beetje applaus tussen. Heel kort.
1: Wat zat er tussen?
0: Heel kort applaus. En op een gegeven moment,
1: okay.
0: Tell me one more time. En dan hoor je Stevie Wonder op een gegeven moment zeggen, say yeah. Is jou niet opgevallen waarschijnlijk, maar
1: hey.
0: Nou, weet je waar ze dat vandaan hebben? Die, hey? Die kleine fragmentjes, die komen uit het nummer Fingertips uit 1963.
1: Ah,
0: ja, die gaan
1: kijk.
0: We binnenkort ook eens een keer draaien hoor, in Andy yeah. Soul Hour. Maar ik heb voorgenomen om 6 september te beginnen met I Feel For You van Prince.
1: Kijk. Ah, dat is leuk.
0: Dat
1: is
0: eigenlijk een nummer van Prince, hè?
1: Ja, lijkt me wel leuk. Ja, ja, ja. Ja, en ze had dus met het nummer uiteraard een top 40 notering. Ze kwam tot de 7e plaats, stond 14 weken in dit lijst. Kwam binnen op 29 september 1984 in de top 40. Ja, en dan, nou gaat het weer gebeuren. We gaan naar 1964 samen met het cocktailtrio. En dat is altijd op een of andere manier gezellig. En ik heb het nummer uitgezocht. Ik heb het zelf nog eigenlijk volgens mij nog nooit gehoord. Wie weet er een ander geluid? Nou ja, goed, we gaan maar eens heel vlug luisteren wat het mogen inhouden. Hier zijn ze, het cocktailtrio.
2: Men is doorlopend bezig met het trachten het lawaai vooral in de grote steden te verminderen. Nou hou ik persoonlijk ook helemaal niet van rumoer. Maar een liedje met wat leuke geluiden lijkt me wel aardig. Noemen jullie eens wat geluiden. Stop, stop. Niet allemaal door elkaar. Ja, stop maar. Ik hoor klappen, fluiten, blaffen. Klopt dat?
3: Ja.
2: Mooi, daar gaan we dan. Orkest.

0: En nu hier rechts in de zaal, daar op de derde rij. Jij daar. Nee, daarnaast. Rob, wat ga jij doen?
1: Fluiten. Oh nee, dat kan ik niet.
0: Nou, dan doe je toch wat anders.
1: Loeien.
0: Loeien, goed. Daar gaan we, hoor.

0: Ja, heren. Ja. Ken je dat nummer niet?
1: Nee, ik had het nog nooit gehoord. En is dat bij mij op een 3-cd-set van de heren. Dus ik dacht, ja, ik keek eroverheen. Ik heb alleen opgezocht waar het nummer vandaan kwam qua jaartal. En toen bleek het uit 1964 te komen. Mijn notabene mijn geboortejaar. Ja, ja, dan begrijp ik het wel waarom ik het niet kende, hè?
0: Ja, dat niet alleen. Maar ja, mij kwam het al zo bekend voor. En zeker... zeker zeg maar de aanhef van Karel... Nee, Ab van der Geijn.
1: Ja, maar jij moet hem sowieso gehoord hebben, want jij bent 10 jaar ouder dan ik. Dus toen ik geboren werd, toen liep jij al 10 jaar rond, hè, ja, de wereld. Dus jij moet hem gehoord hebben.
0: Nou, we toch over muziek hebben van eigen bodem. Het volgende is ook op Nederland afkomstig, hè?
1: Ja?
0: Ja, lijkt me wel.
1: Wel van Belgische producers, volgens mij, maar de twee personen die het nummer vertolken, die komen volgens mij allebei uit Nederland.
0: Ja, klopt.
1: Dus we hebben het over de formatie Toon Limited. Ja, en dan rent u nou naar de volumeknop van de radio, want u denkt, oh nee, die toch niet. Jawel, die wel. En ook nog het nummer waar ze beroemd mee zijn geworden, 1992. Met het nummer getiteld No Limit. Nou, oké, we gaan de beuker in gooien, Andy.
0: Ja, doen
1: we.

0: Ja, het was in één keer stil. Ja, ja, no ja. Limit van Love. Van de, inderdaad, Too Unlimited. Ofwel, ja. Hoe noemen ze dat? Twee onbegrensd. Hè?
1: En die klapte dan mee in de top 40 meteen door naar de eerste plaats. Hè? Stonden 17 weken in de hitlijst. Ook heel behoorlijk. En kwamen binnen op 26 februari 1993. Ja, en u weet al hoe het allemaal verder gelopen is. Ze zijn hartstikke beroemd geworden met hun act, zeg maar. En ze hebben er ook flink wat geld aan verdiend.
0: Ja, de rest is eigenlijk geschiedenis, hè?
1: Ja. Het is tijd voor ook geschiedenis 1945. We gaan naar het laatste oorlogsjaar, naar Perry Como. Met een nummer getiteld Till the End of Time.

0: Ja, till the end of time. Nou, we zijn al lang niet weg, luisteraars. We zitten hier nog eventjes tot iets van drie uur.
1: Tot drie uur, ja. En dan nemen de collega's van de Turkse uitzending het over.
0: Onder voorbouw.
1: Ja, en dan zitten wij al lang... Dan 10 minuten naar de rand zitten we alweer in de auto naar huis. Zo vlot gaat het allemaal. Hè? Ik heb alleen nou nog altijd een zware koffer met cd's bij. Maar dat gaat in de toekomst ook veranderen. Een USB-stick met MP3 erop kan ook. En dat gaan we gaan proberen in de toekomst. Ja, dat was dus onze grote vriend.
0: Als het maar niet het effect krijgt van I don't want to play a host. Want
1: nee.
0: Dan, kom.
1: Oh, jee.
0: Nee, als ik daar aan terugdenk...
1: Ja, sorry,
0: de gulle lach is weer terug in het programma, dames en heren. Die hebt u lang moeten missen, hè. U hebt mij ook een hele tijd moeten missen. Maar ja. ik zit hier met het gevoel van... alsof ik nooit weg geweest ben, op de een of andere manier.
1: Op de een of andere manier lijkt het net of je gewoon hier 100 jaar hebt gezeten al. Dus zo voelt het ook een beetje.
0: Ja,
1: dus, toch een goede keus van onze programmaleider... om dat weer eens de revue te laten passeren.
0: Ja, het heeft niet het gevoel als de eerste keer... van Feels Like the First Time of Foreigner om daarover te spreken... want dat is natuurlijk iets anders. Of de eerste keer van... Maxine en Franklin Brown? Of ging je ergens anders over natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Maar we zullen even hebben over iemand die is geboren op 25 maart 1942.
1: Ja?
0: Ja. En dan denk je van, over jij het? The Queen of Soul. Weet u het weer, dames en heren. Overleden op 18 augustus 2018. Ja. Ach, er is nog een van haar praten die... die toch nog redelijk hit is geweest in de jaren 70. Ergens zo'n pak een beet 1972. Nou ja, goed. Wat heet het, hè? Rocksteady.

0: Ja, het leuke van zo'n programma, dat is wel eens Rons Muziekarchief. En in de toekomst is Music Time. Het kan alle kanten op, zelfs platen die nooit in de top 40 hebben gestaan. Laat staan in de tipperaar, allebei niet. Dus, want haar laatste top 40 notering was in 1971, Spanish Harlem. Dus vandaar. Dit was in ieder geval wel iets uit 72 die tijd. Rock Steady van de Queen of Soul, Rita Franklin. Het is tijd voor de man die eigenlijk zo'n beetje de Nederlandse Italiaan genoemd wordt, hè? Of ja. Zoiets is het eigenlijk. De Napolitaan eigenlijk ook nog eens een keer.
1: Ja,
0: ja, hij had altijd operazanger willen worden volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja, mooi, want ik heb de hele oeuvre van hem in een box zitten. En daar zit ook een aantal Italiaanse cd's bij. En van hem, en daar zit echt wel heel goed vakmateriaal op. Was echt ook wel een beetje een operazanger, hoor. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, trouwens, er schijnt nou ook een box in de handel te zijn van Willeke, hè?
1: Van Willeke alleen?
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik die eens op gaan snorren.
0: Ja.
1: Want dat is interessant. He, dus ik zie hier Moerad voor de raam staan. Die staat te kijken van, wat?
0: Wat gebeurt hier? Shit happens.
1: Goedemiddag, Moerad.
0: Goedemiddag.
1: Hij wil daar natuurlijk naar binnen, dat heb ik gehoord. Dus zullen we heel vlug die van Willy Alberti en Annie de Reuver in gaan starten?
0: Ja, stap in, joh.
1: Getiteld In een bootje op de Zuiderzee uit 1958 is dit nummer.

0: Ja, dat zijn van die plaatjes die duren heel kort, hè?
1: Ja, ja, ik moet even kijken nou, op mijn briefje.
2: Vlug even.
0: Ja, maar in ieder geval, Moerat is ook weer binnen, dus straks de Turkse uitzending gaat gewoon door.
2: Ja.
0: Dat even voor onze Turkse vrienden. Ook goedemiddag. Ja. Ritsel.
1: Ja, ik heb het al voor elkaar, dus ik ga hem al naar de trackjes wiepen waar die thuis wordt. En daar stond op nummer 1 op de cd en die moeten we hebben, moet nummer 9 hebben. Ja. Dus daarom. Maar dit is dus goed gelukt. Dat was dus Willy Alberti samen met Annie de Reuver in een bootje op de Zuiderzee uit 1958. En daar komt de tweede persoon van de Turkse uitzending binnen.
0: Die zal straks aanvangen om 3 uur na het nieuws, ja. Laila Lisa.
1: Laila. En wij gaan nu even iets instarten. Een lange uitvoering van Dusty Springfield in Private uit 1989. Dus ik zou zeggen, ga er maar eens even lekker
0: samen
1: voor
0: met de Pet Shop Boys, hè?
1: Huh?
0: Samen met de Pet Shop Boys. Ja, ja.
1: Ja? Oh, ja. Dat wist dus niet. Nou, dat kan.
0: Nee, dat staat niet vermeld, maar het is wel zo.
1: Oké, nou, dan gaan we mee starten. Hier is ze.
0: Joep.

0: Ja, dat was hem dan. Onze grote vriendin Dusty Springfield in Private in 1989. En ze haalde daar de 9e plaats mee in de top 40. En stond 9 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 13 januari 1990. En nou geef ik aan jou wat dat betreft dadelijk de laatste aankondiging van deze uitzending van vandaag. We hebben nog iets van een 26 seconden. Ik ga u alvast verlaten voor deze uitzending, want we gaan zo dadelijk naar huis, en die ook. Maar die zal even het laatste nummer aankondigen. Ik hoop dat u volgende week weer terug bent voor te luisteren naar onze uitzending. En wens u vandaag nog het beste. Doe maar, Andy.
1: Ja, de laatste is natuurlijk Time is Time van Booker T en James Hughes uit 1961. En ik zou zeggen, zo direct heel veel plezier met Laila Lisa en Nesli Passar, de twee Turkse programma's die nog volgen. En vanavond natuurlijk ook met Golden Memories en niet te vergeten Modern Helm Rock. Wat mij betreft, tot heel gauw.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Laila Lies Saatler.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Laila Lies.

0: saatler.
1: One, two, three, four.

0: Sert devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Laila Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
0: 4 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Laila Lisa.

0: güldük, arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Nee, Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 5 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
1: BC.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact?
6: Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: Golden Memories.
2: Golden Memories.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact?
8: Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Golden.

En het is weer zondag. Het is weer zondagavond. Even naar de klok van 7. En het is tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, the wap country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Welkom, ja. En heb jij er zin in? En als jij er zin in hebt, lekker raai aan laten staan hier op de zondagavond. En luister naar dit programma, ja. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb leuke muziek. Zoals iedere zondagavond, hè. En zoals

Ja, Tall, Dark and Handsome Man. Chess Records 1957. Bobby Sisko. En ik ben wat vergeten. Ik begon trouwens met die gast uit Venlo, hè. Onze eigen Junior Marvel met een geweldig nummer. I wanna love, love, love my baby.

Dat was geweldig, hè? Joe Clay, doggone it. Vic Records, en het jaar was 1956. Lekker stevige rockabilly. En daarvoor iets uit 1957 voor Banana Records. Cliff Davis en de Kentucky Playboys. Hard, hard girl. Geweldig. Ja. En er past deze zeker bij. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

En het jaar was 1959. Voor Checker Records, Dale Hawkins, Take My Heart. Sorry, en daarvoor natuurlijk de Kingen uit het jaar 1955, Sun Records, Sun singeltje 2:17. Met als B-kant I'm Left, Your Eyes, She's Gone. Maar ik draaide de A-kant natuurlijk, hè. My Baby. Hey Baby, Let's Play House. 1955.

Ja, messed up. Geweldig. Het jaar was 1957 voor Cobra Records. Harold Birdwage. Geweldig nummer. En daarvoor Wayne Hancock. Geweldig nummer, hè? Big City Good Time Cab. Oké. Het is tijd voor iets uit ons eigen Nederland. Met een geweldig album. The West End Swingbirds.

0: geweldige uitvoering, hè? Ja, natuurlijk, Tommy Blake. Geweldig. Honky Tonk Mind, 1958. En daarvoor uit ons eigen Nederland, hè? De West End Stringbirds. High. Van een album High Blood Pressure. En ik draai natuurlijk het eerste nummertje van het album. Van het mooie rode vinyl High Blood Pressure. Als je uit je hype aangezet, je luistert naar Goldmembers hier bij Dit is Helmond. En waar draaien ze deze muziek nog, hè? Ja, op de Helmondse zender. Nergens, hè. Alleen maar zondagavond tussen 7 en 8 bij Dit is Helmond. En als je van deze muziek nog meer wil horen, nou, dan moet je een keer luisteren naar 24/7 Radio, een Amerikaans radiostation. En daar heb ik ook een programma. Luister maar eens.
1: This is Tony Versfeldt on Rockin' 24/7 Radio.

Ja, en dan moet ik wel deze aanzetten. Ja, met tune. Altijd lekker op de achtergrond. Dus als je een keer tijd hebt en als je deze muziek leuk vindt, moet je toch een keer luisteren naar 24/7 Radio. Daar heb ik ook een programma. Ik mag wel een beetje reclame maken. En daar heb ik een programma op de maandag en op de dinsdag en op de zaterdag, ja. Oké, en dit was ook leuk uit 1955. Voor Savoy Records, The Five Wings, Pack, Snack en Stack. Geweldig nummer. Oké, we gaan het iets rustiger aan doen. Ik neem je mee naar 1962. Shaky Stevens nam in de jaren 80 ook op. En dan heb ik het over deze.

Ja, een geweldige opname. Jou was 1957, Lefty Frizzell, You Win Again. En daarvoor Irma Thomas, It's Waning, 1962. En Shaker Stevens had er nog een hitje mee, hè, in Nederland in 1981.

Ja, en ik vind ze geweldig. Natuurlijk Gwenda Lee. Here Come That Feeling. En daarvoor Aubrey Gates, Bob That Stroll uit 1958. En toch wil ik nog een nummer draaien van diezelfde Gwenda Lee. Want dit nummer, net Here Come That Feeling, kwam uit 1962 voor Decca Records. En ik heb gewoon zin om haar eerste single te draaien. En dat doe ik met deze.

Ja, 1958, hè. Voor Carlton Wackers, Dwayne Pullen, Teenage Bug en daarvoor... Ja, ik vind ze gewoon geweldig. Haar eerste single, volgens mij was ze daar 9 of 11. Daar moet ik om liegen. 1956 voor Decca Records. Natuurlijk, Brenda Lee, Bigelow, 6200. En dit is Jimmy Pritchett. That's the way I feel.

0: Haha, if you can walk. Ja, 1951. In Pijlwerkers natuurlijk Ricky Nelson en daarvoor lekker plaat Jimmy Paycheck. That's the way I feel. Crystal Records. En het jaar was 1958. Oké, het is tijd voor Eddie Bond.
1: Well,

Wicotti, I Want You To Know. RCA Victor Records en het jaar was 1957. Oké. Hey, bedankt voor het luisteren. Dank en veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmer. En veel plezier. En volgens mij heb ik nog een klein stukje voor jou van dit nummer. Earl Sinks House of Blue Lights uit 1968. Hey, tot volgende week en bye bye.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is More Than Helmrock.
0: Met Bach. Dit is Helmond.

Ja, er is zo'n bandje van een aantal mannen die al bij andere bandjes hebben gezeten. Bijvoorbeeld King Crimson, bijvoorbeeld Yes, bijvoorbeeld nog een aantal. En dan krijg je UK. Wie? UK. Natuurlijk, het liedje Rendezvous 602, ja, dat kennen wij wel. Maar dit prachtig, behoorlijk orgelgedragen liedje, Night After Night, van diezelfde band UK. Ja, die horen wij dan weer wat minder vaak. Maar daarom niet minder mooi. Goed, welkom deze zondagavond. Het is precies 8:20 van vandaag. En ja, dan is het weer tijd voor Morden Helmrock hier bij Dit is Helmond. Via de Dit is Helmond app, nog ouderwets, 107.2 FM. Maar ook gewoon via de site ditishelmond.nl. Even klikken op radio, luister live. En dan ben ik te horen. Overal waar je maar wilt. Of juist niet wilt, dat kan natuurlijk ook. Muziek tot 10:00. Rock is in al zijn soorten en maten. Een sprongetje misschien wel naar More Than a Feeling. Ook gisteravond geluisterd, in die vroege avond tussen 6 en 8. En dat was echt best wel een lekkere show. Die moet je maar eens terug proberen te luisteren. Dat gezegd hebbende, ik ga door waar More Than a Feeling dan zeg maar een beetje ophoudt. En toch hebben wij heel veel overlap. Bijt dat elkaar absoluut niet. Dat gezegd hebbende. Liedjes in al zijn soorten en maten. En ook in het rustigere genre. Ricky Dillon. Ja, natuurlijk. Die heeft een nieuwe. Are You Listening, Anna? Ja, verwacht een beetje jachtrock West Coast. Maar dat is ook lekker.

Als je altijd al liedjes hebt geschreven voor anderen, dan mag je toch gerust, denk ik, heus waar, zelf eens proberen. Ricky Dillon, natuurlijk onze Zweedse singer en songwriter. Are You Listening, Anna? Zijn nieuwe single. Goed, die eigenlijk ook niet mag ontbreken in een rock-georiënteerd programma is Jim Peterik, of Jim Peterik, met zijn World Stage. Nou, hij heeft, tijdje terug heeft hij het album uitgebracht, hè? River of Music, The Power of Duets. Nou, laat hem maar los. Samen met Toby Hitchcock. Jawel. Dat jong manneke. Geweldig. Soul of My Being.

Het album River of Music. En dan heb ik het over Jim Patrick and the World Stage. Het is wel iets wat echt Amerikaans is. In die zin, daar loopt dat. Daar werkt dat. Ja, en daar trekken ze nou eenmaal echt waar volle zalen, CQ stadions. Hey, een tijdje terug was RPWL in het Helmondse. Volgens mij had ik vorige week er een heel klein stukje van gedraaid, met de belofte dat ik hem dan ook nog helemaal ga draaien. Uiteraard. Everything Was Not Enough, de live versie. En dan heb ik het over RPWL.

Van het album World Through My Eyes, de live versie, was dit Everything Was Not Enough. Natuurlijk, RPWL. Goed, 1 minuut voor het eerste half uur van de show. Potdikke. Dat komt niet zo heel vaak voor dat ik eigenlijk op tijd ben. Dan kan ik het natuurlijk allemaal vol lullen, maar dat doe ik niet. Want ik heb nog heel veel muziek hier bij Modern Elmbrook op die 107.2 FM. En dit is Helmond uiteraard. Hey, The Seven Heaven. Het is eigenlijk een ondertussen ook een begrip geworden in de show. The Seven Heaven. Een jaar of 8 geleden ontstaan. Eigenlijk gewoon als een dingetje. Was wel grappig. En en onze zuidenbuurlijke vriend Dennis stuurt zeer zeker en vast elke week zijn Seven Heaven in. En voor vanavond is het eigenlijk een zanger die we gewoon kennen. Oh ja? Ja, want als je een beetje in de rockmuziek zit en je kent hem niet, ja, dan wordt het toch lastig. Ik ga het gewoon verklappen. Jeff Scott Soto. Wie? Jeff Scott Soto. Hij heeft nou eens een blauwe maandag bij Journey gedaan. Overigens, daar was ik toen eens een keer bij. Takara, hij zit bij Trans-Siberian. Hij doet meer en meer. Het is ook een onnoemelijke, geweldige, goede zanger. Ik durf eigenlijk bijna haast te zeggen van, zo groot als dat hij is, zo goed kan hij ook zingen. Dat wil dus zeggen dat hij mijn beste man ook best groot is. Het album is Retribution uit 2017. En de track is Dedicate to You. Als Seven Heaven. Terecht en oprecht waardig. Gewoon lekker rocken.

0: Ja, noem het maar rollator, Prog, maar de mannen van Yes. Ja, ze kunnen het, ze kunnen het nog steeds. Turnaround situation. Yes, dat dus. Nee, niks Yes. No, Yes. Ja, wat is het nou, hè? Yes. En inderdaad, als je dat dan weer gewoon zo hoort, je waant je eigen gewoon weer. Nou, pak hem eens beet. Dan zal ik zeggen 30 jaar terug. Ja, maar dan zitten we nog niet zo ver. Je waant je eigenlijk gewoon terug in de jaren 70, als je dit zo hoorde. Hé, hey, ja, voor de symfo-liefhebber, de prog-liefhebber, komt best wel even goed aan bod de komende minuten en de afgelopen minuten. En waarom? Nou, Arjen die heeft zijn 30ste verjaardag gevierd. Een tijdje terug. Nou, daar zijn opnames van gemaakt enzovoort enzovoort. Nou is dat eigenlijk allemaal nog niet zo bijzonder. Het bijzondere daarvan is wel dat ze het gedaan hebben met, ja helaas, het is niet anders, zonder Edward Rekers. En, nou, en onze Edward die kennen we natuurlijk allemaal. Was een hele toegankelijke man, een hele fijne man. En daarbij dus ook nog een hele goede zanger. Ik ga allemaal niet roepen wat hij allemaal gedaan heeft. Maar bij Arjen deed hij ook namelijk zijn ding. Bijvoorbeeld Dreamtime. Nou, probeer daar dan maar eens een vervanger, CQ-vervangster, voor te krijgen. Nou, dat is gevonden. Want Heather Finley, wie? Heather Finley? Ja, hier wordt al verbaasd rondgekeken in de studio. Heather Finley, die we dan natuurlijk weer kennen als een van de zangeressen van Wel Eer van Mostly Autumn. Nou, die mocht Dreamtime doen. Ik zeg, luister en je krijgt gewoon weer opnieuw kippenvel. Dreamtime.
1: Let us go back to the Dark Ages. Dark Ages. Dark Ages.

Ja, dat is dan toch gewoon een lekkere bonus, hè. Dreamtime natuurlijk van dat 30ste verjaardags dingetje van Arion met daarachter Dawn of a Million Souls. Ik denk, laat ik hem maar eens gewoon lekker doordraaien. Hey, Flight of the Eagle, dat is de track. Het album is Winds of Time en dan heb ik het over Wings of Steel. Je houdt ervan of je houdt er niet van? Oordeel zelf. De uitluisterplaat van dit uur. Want na nieuws natuurlijk de verzoekhoek non-stop. En zoals gewoonlijk ook natuurlijk zo rond dat tweede half uur van de show, de tip van Pat. Maar vooral eerst Flight of the Eagle, Wings of Steel.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Voor Den Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Uur 2 Modern Helmrock. Uur 2 bij Dit is Helmond. 107.2 FM, de Dit is Helmond app en natuurlijk gewoon de site. Hey, uur 2, wat altijd in het teken staat van de verzoekhoek non-stop. Deze avond zal dat niet anders wezen. Aangevuld natuurlijk met een liedje of twee van de DJ. En de rest is eigenlijk allemaal gewoon voor jullie. Hè? Dus zeg maar jullie stukje Modern Helmrock, jullie zendtijd hier vanuit de Mediatoren. Ik heb een lijstje zover als dat ik kan en in mijn macht is goed gezet van links naar rechts, van achter naar voren. Dus het komt allemaal in willekeurige volgorde voorbij. En natuurlijk ergens rond het tweede half uur van deze show de tip van Pat. Dus eigenlijk ben ik uitgeluld.

Ik zeg altijd bij dat liedje, wat ik net draaide, A Million Light Years Away van onze vrienden van Stratovarius. Dat kan dat gewoon, ik moet zeggen, je moet het een beetje rap doen. Je moet het een beetje rap doen. Maar je kunt er een goede polonaise op lopen. En springen. Goed aangevraagd natuurlijk. A Million Light Years Away van onze vrienden Stratovarius. Daarvoor prachtige, machtige, eerlijk waar. Geen gezeur, The Moment van On The Rise. En daarvoor het lekkere, pittige Bastards Of A Lying Breed van onze vrienden Amon en Mart aangevraagd. Tussendoor heb ik er nog wat in gefrot. Jazeker, The Cult Of Ignorance, die nieuwe van Europe. En daar dan weer voor Frontline van onze vrienden van Way Of Light, zoals gezegd, aangevraagd. En we zijn begonnen met Revester. Wie? Revester met Angels In Crime. Goed dat gezegd hebbende, zal de oplettende luisteraar het merken. Er komt er dadelijk nog eentje voorbij. Ja, dat klopt. Van Rush wel te verstaan. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Alvorens ik de tip van Pat heb aangekondigd. Hij gaf het ook al aan toen je het instuurde. Ja, het is eigenlijk al een bekende band. Ze doen het al sinds midden jaren 90. Staan behoorlijk hoog aangeschreven in het genre. En ze hebben weer een nieuw album uit. Ze brengen toch met regelmaat een nieuw album uit. Het gaat meestal wat volgens de media. Toch wel wat diepzinnige teksten enzovoort enzovoort. Nou, het genre past daar eigenlijk ook absoluut heel goed bij. En het album heet Architects of a New Wave. Weef, ja. Het zijn Zweden, ze komen uit Gothenburg en dan heb ik het al eigenlijk al over de band Evergrey. Ja, wat moet ik daar dan nog meer over zeggen? Zoals gezegd, het is eigenlijk al een bekende band in het gebeuren. Dus ja, onze Pat heeft gewoon eens een keer iets bekends gepakt. Maar alsnog onbekend, want het is gloedje nieuw. Wij gaan luisteren naar Heaven. Evergrey.

Ik zeg terecht en oprecht tip waardig. Heaven Evergrey. Ja, en deze was ook nog aangevraagd, hè? Red Bachetta, natuurlijk. Rush.

Dat is ook zo'n lekker bandje. Jaren terug eigenlijk nooit van gehoord. En dan in één keer zijn ze daar. Nestor. Natuurlijk de live versie van On The Run. Live at Gothenburg Film Studio. Goed, er komt een heel live album uit van ze. En ja, dit is dan alvast de eerste die ze daarvan uitbrengen. On The Run. En daarvoor het prachtige maagdje Red Bachetta van... Jawel, Rush. Ik heb nog even. Dus we gaan nog gewoon even lekker door. Masquerade. On The Edge of Beliefs.

Als je nou op zoek bent naar een band die AOR, power metal, heavy metal en dat helemaal door elkaar husselt en dat in een song doet en je bent daarna op zoek, dan zit je bij Masquerade hartstikke goed. Het album is Atomic Spice en ik heb gedraaid On the Edge of Beliefs. Dit is Acacia Avenue. Dit is Lies of a Hundred Years. Dat is de laatste. Goh, tijd gaat snel.

0: Acacia Avenue. Lekker. Lies of a Hundred Years. Chapter 5 is het album. De band Acacia Avenue. Hey, het zit er maar op. Morden Helmrock hier. Bij Dit is Helmond. Op die 107.2 FM en op Dit is Helmond. De app. Het zit erop voor deze zondagavond. De rest mij er niks anders te zeggen. Bedankt voor het luisteren, de actie en de reactie natuurlijk. Voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snipper ze. En dan zeg ik tot de volgende week. Aju, medendu.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Het laatste nieuws uit Helmond.
3: En de lekkerste muziek.
2: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Lars Melitze met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is